0: van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderschrijft.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley voor.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en trekken vanuit het westen enkele buien over het land, die geleidelijk actiever worden. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in de Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsemble brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt het tegen.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Willems Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flaké.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.
4: Omroep Archipel. Don't remember your first name.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba is waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedemorgen luisteraars, wij heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 9:30 hopen we rechtstreeks de morgendienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Het is nog lekker druk. Bewegelijk. Goedemorgen allemaal. Iedereen die hier aanwezig is in dit gebouw of meelevend via radio of YouTube, van harte welkom in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik wil beginnen met de woorden die wij van de week thuis lazen in Psalm 136 en daar heel vaak herhaald worden. Zijn trouw duurt eeuwig. Hij is goed en hij is hier aanwezig in ons midden. En daarom zijn wij hier vandaag bij elkaar om die trouw te vieren en hem daarvoor te danken. Onze voorganger vandaag is Hans Bleker. Hartelijk welkom weer uit de Kerk van de Nazarener in de Hoekse Waard. Welkom in ons midden en we zijn blij dat je hier weer bent en Gods woord met ons wilt delen. En dan is er ook blij nieuws binnen de familie van Splunder. Wij kregen het kaartje iets verlaat, denk ik. Want al vorige week donderdag is bij Lorraine en Dominique een dochtertje geboren. En ze heet Jordan. Of Jordan. Ik weet niet hoe ik hem moet uitspreken. Jordan? De kinderen van groep 1 tot en met groep 8 mogen vandaag na het kinderlied meegaan naar de kinderdienst. En zij komen voor het einde van de dienst weer in ons midden terug. Ook als je hier te gast bent als jonger kind tot en met de leeftijd van groep 8 mag je mee naar de kinderdienst en mag je gewoon lekker meedoen. Collecte vindt plaats bij de uitgang, strakjes, of bij de uitgang aan die kant. Maar je kunt ook geven via de QR-code die in de weekbrief staat. Vanavond hebben we als voorganger dominee Smink, Thomas Smink. En de dienst begint gewoon om 6:30. Dan van de week nog een paar dingen die op de agenda staan die we willen delen. Dat morgenavond de algemene ledenvergadering is. Die begint normaal ook weer gewoon om 7:30. Maar je kunt inlopen vanaf 7:00. Van harte welkom daarvoor. En woensdagavond is er een bijzondere gebedsdienst. Die doen we ieder jaar met alle, of niet met alle kerken, maar wel gesteund in ieder geval door alle kerken in Oudorp. Het gebedsdienst voor de eenheid van de kerken. Actieve deelnemers zijn de Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk en onze gemeente. En wij zijn daarvoor gastheer, dus de dienst is hier in ons gebouw. Gebedsdienst voor de eenheid van de kerken noemen we het. En daarin zal ook de band Living Water muzikaal de avond begeleiden. En die dienst begint om 7:30 en in onze gemeente. Je kunt ook zelf dan gebedspunten indienen en daar wordt dan ook voor gebeden aan het einde van de dienst. Daarin zal trouwens voorgaan dominee Kruger. Dat waren volgens mij de zakelijke mededelingen. U bent van harte uitgenodigd om na de dienst nog koffie of thee of wat anders met elkaar te drinken in de ontmoetingsruimte. Ook voor gasten van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. We zingen nu uit Psalm 146. Ik wil zingen al mijn dagen. Halleluja, prijs de Heer. En ik wil u vragen om hiervoor, als dit mogelijk is, te staan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.

En lieve mensen, goed om hier te zijn. Fijn dat u er bent, fijn dat jij er bent. En ja, fijn dat ik ook bij u mag zijn deze morgen. En dat we mogen weten, ook door Christus, dat we verbonden zijn met God en met elkaar. God die liefde is, God die onveranderlijk is en God die eeuwig is. En die God wil u en jou vanmorgen ook begroeten met zijn zegen. Liefde en goedheid. Blijdschap en vrede is er voor u, voor jou, voor mij en voor alle die met ons verbonden zijn. Van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer. En in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan een lied zingen wat ik begrepen op jullie rooster staat. Halleluja, eeuwig dank en ere. Lof, aanbidding, wijsheid en kracht. En na dat lied zingen we een kinderlied. Een lied wat we afgelopen donderdag ook in ons in de kerk in de Hoekse Waard ook zongen. Toen de Heer was opgestaan, is hij weer teruggegaan. Want hij is teruggegaan, want hij kwam uit de hemel. Met kerst hebben we dat gevierd. Jezus die werd geboren, die uit de hemel kwam, die naar de aarde werd gestuurd. En met hemelvaart is hij weer teruggegaan. En daar zit Jezus nu naast Vader God, God de Vader, op de troon om te regeren, maar ook om te troosten. En dat gaan we volgende week vieren. Als de Heilige Geest met Pinkster, de Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest als trooster. En dan de laatste zin, die halen we een paar keer in het kinderlied. Glorie voor de Allerhoogste God. En glorie is eigenlijk, ja, glorie is dat zie je ook vaak in de Bijbel, gejuich voor wie God is. De mensen klapten ook, applaus voor God. Maar dat God zo groot en zo geweldig is. Halleluja, eeuwig dank en ere. En toen de Heer was opgestaan. Het gejuich begint al. Dus.

Laten we met elkaar ook een zegen vragen voor deze samenkomst. Een groot en trouwe God, Vader, Zoon, Heilige Geest, dank u wel voor dit moment ook weer met elkaar. En dit moment wat u ons geeft, dit moment wat u al bedacht had bij uw schepping. En de rustdag ook, niet alleen voor uzelf, maar juist ook voor de mens om tot rust te komen. Een dag om samen te komen, een dag om ons te richten op u. Een dag niet alleen van innerlijke rust, maar ook van geestelijke rust, van geestelijke zuivering. Van geestelijke vulling, om ons ook weer te laten vullen met, zoals u dat noemt, het brood van eeuwig leven. Om te komen bij de bron, bij dat water wat u ons geeft. En dank u wel dat we dan hier zo bij elkaar mogen zijn en ons verbonden ook mogen weten met mensen die meeluisteren, meekijken. En met mensen van alle leeftijden, van alle generaties. En dank u voor de kinderen die nu ook hun eigen dienst, hun eigen samenkomst hebben. Met de kinderwerkers geven ze daar ook een goede tijd met elkaar. En dat bidden we ook voor onszelf. Als we zo met elkaar ons richten op u in gebed. In de liederen die we mogen zingen. En straks ook als de Bijbel open gaat. En het sacrament van het avondmaal. Wat we mogen gedenken, mogen vieren met elkaar. En dan bidden we u zo dat u daar met uw aanwezigheid, met uw geest van kracht, van liefde er doorheen werkt. En dat u aanwezig bent. En dat u heel dit gebouw vult met uw aanwezigheid, met uw glorie. In alle facetten van de dienst, maar ook na de dienst, ook in de ontmoeting met elkaar. En zo dragen we deze dienst aan u op. En zien we uit naar wat u gaat doen. En omdat u een God bent van genade. Omdat u een God bent van liefde. Omdat u een God bent die wiens hart uitgaat naar mensen, naar uw schepping, naar de kroon op uw schepping. En neem dan alles weg wat in de weg kan staan om tot een mooie, tot een zuivere en heilige ontmoeting te komen met u. En zo dragen we deze dienst aan u op. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen met jullie de Bijbel openen in het eerste Bijbelboek Genesis. Genesis 35 en uit de nieuwe Bijbelvertaling 2021 lezen we de versen 1 tot en met 4. Genesis 35 vers 1 tot en met 4. En dan lezen we: God zei tegen Jacob, ga terug naar Bethel. Blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is toen je op de vlucht was voor je broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren: doe de vreemde goden die jullie hebben weg. Reinig je en trek schoon de kleren aan. Laten we naar Bethel gaan. Daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien in tijden van nood en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan. Ze gaven Jacob alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden en ook hun oorringen. En Jacob begroef alles onder de terebint bij Sichem. Tot zover. Voordat we daarover gaan hebben, zingen we nog een, denk ik, heel mooi lied, opwekking rond 26, Jezus vol liefde, u wilt ons leiden.

Ja, misschien zijn jullie het niet zo gewend. Misschien ga ik iets geks doen. Maar in de Hoekse Waard dan vragen ze van... joh, waar ben je morgen? Zag ik in het Ouddorp. Dan zeggen ze van nou, dan ben je tegenwoordig wel heel erg vaak. Dus dan geloven ze niet meer. Dus ik ga toch even een foto maken om het op de gemeente-app te zetten. Dus als jullie even toch allemaal willen... Ja, 5, 4... Ja, als ik ga lachen, dan tikt hij af. Nou, helemaal goed. Maar je moet tegenwoordig alles bewijzen, anders geloven ze je niet meer, hè? Nou, hij staat erop. Nog mooi ook. Ja. En dat doen we tegenwoordig wel heel makkelijk, hè? Foto's maken. Als je dan kijkt hoeveel foto's je op je telefoon hebt staan... en hoeveel foto's je wel niet ook doorgestuurd krijgt. En ik weet niet hoe dat in jouw telefoon is, maar... als ik nog een foto moet zien te vinden... ik heb inmiddels ja, duizenden foto's op mijn telefoon staan. Weet je, de tijd van nu is dat, hè? Ik denk dat ik, als ik hier een beetje rondkijk... dan zijn er denk ik voor me ook nog wel generaties... die moeten daarvoor de zolder op. Fotoboeken. Wie heeft ze nog? Er zijn er nog wel een paar, ja. Ik heb ze zelf gelukkig ook nog. En al die foto's van vroeger, die hebben natuurlijk ook wel wat, hè? Maar als ik daarin kijk, kan het ook best wel confronterend zijn. Weet je, die foto's van de jaren 90 hadden sommigen, als ik zo rondkijk, nog een kapsel. Of, en dan is toch de vraag, wat voor kapsel? En dan de kleren die je vroeg, die zou je misschien nu nog alleen aantrekken naar een nou ja, feestelijke verkleed of een bonte avond. Je kijkt er daarna en je beseft, wat is er veel veranderd. En soms, mezelf, dan voelt het ook een beetje weemoedig. Tenminste, als ik dan foto's terugkijk en zeker foto's terugziet van mijn kinderen toen ze nog klein waren. Dan krijg je soms zo'n weemoedig gevoel van hé, dit is gepasseerd. Dit komt niet meer terug. Het is voorbij gegaan. Maar soms zie je dan ook foto's van jezelf en denk je terug aan een periode uit je leven... dat je denkt van dat was ik ook. En tegelijk, maar gelukkig ben ik niet meer zo als toen op die foto. Er is iets gebeurd onderweg. Niet alleen omdat de jaren verstreken zijn of omdat de tijd het uiterlijk zijn werk heeft gedaan... maar omdat het leven zelf je gevormd heeft. Je bent gegroeid, je bent veranderd als mens door scholing... of doordat je dacht het leven aan te kunnen... maar onderweg ergens gestruikeld of al lerend door het leven gevormd. Gevallen, opgestaan. Gevormd door verkeerde keuzes. Gevormd door verlies, door tegenslagen... die je dwongen misschien wel om jezelf opnieuw te ontdekken... En tussen dat alles door mag je hopelijk ergens, dat hoop ik ook ergens, de aanwezigheid en de hand van God zien in alles, in je leven. En persoonlijk vind ik dat de Bijbel die processen, die veranderingen heel mooi laat zien in het Bijbelboek Genesis. In de Hoekse Waard zijn we bezig geweest met een prekerserie met als titel De reis van Gods genade door de generaties heen. Als dat begint dan bij Abraham, God die Abraham zag, die Abraham riep, hem uitkoos en opriep, ga uit het land, ga naar het land dat ik je zal wijzen. De belofte die God Abraham gaf, dat hij gezegend zou worden met een groot nageslacht. Een belofte vol genade waar God soms voor hem en soms denk ik ook vaak voor ons onzichtbaar... maar wel constant bij betrokken en trouw in was en is gebleven. Een belofte die God bij Isaac onderhield. Maar ook een genadige belofte die niet altijd vanzelf zijn weg vond. Zoals bij Jacob.

Jacob, daar willen we vanmorgen naar kijken, want wat er bij Jacob in zijn leven moest gebeuren, zodat die genadige belofte van God, die hij gedaan had, die God gedaan had bij zijn opa Abraham, omdat hij verder tot ontplooiing kwam en kon komen. Jacob, voor de meesten van ons hopelijk geen onbekende, zoon van Isaac, tweelingbroer van Esau, kleinzoon dus van Abraham. De man die zijn vader had voorgelogen en bedrogen om de zegen van het eerstgeboorterecht te ontvangen. Terwijl Esau als eerste was geboren. De man die daardoor op de vlucht was voor zijn broer. Ook al had deze al zijn rechten verkocht. De man die daardoor onderweg moest leren en ook moest en mocht ontdekken. En waar we vandaag ook met elkaar op gaan inzoomen dat het niet Gods bedoeling of doel is om alleen je leefomstandigheden onderweg te veranderen. En om jouw leven te vormen als mens. Maar die vooral ook jouw hart als doel heeft. Om jouw hart te veranderen. Om jouw hart te vormen. Nou, hoe ging dat bij Jacob? We hebben zojuist een aantal versen gelezen in Genesis 35 over zijn leven. God die tot Jacob spreekt en zegt dat hij terug moet keren naar Bethel. Terug naar Bethel, dat hij daar moet gaan wonen met zijn familie. En om daar voor God een altaar te bouwen die naar hem, God die naar hem, Jacob, had omgezien. Toen hij in moeilijkheden was. Toen hij in moeilijkheden kwam vanwege dat gedoe met zijn broer. Jacob, hij wordt geroepen om terug te keren. Niet naar een nieuwe plek, maar naar een oude plek dus. Een plek die hij zelf de naam Bethel had gegeven. Een plek waar hij dus al eerder was geweest. Om te begrijpen wat hier gebeurt en wat daaraan vooraf ging, moeten we dus wel even terugspoelen in dat levensverhaal van Jacob. En dan gaan we als eerste even terug naar Genesis 28. Terug naar de plek van jaren geleden toen Jacob nog jonger was. Toen hij daar op die plek in Bethel lag te slapen. Op de vlucht voor zijn broer Esau. Nadat Jacob zijn vader dus had voorgelogen om als eerste zijn zegen, die felbegeerde zegen, te ontvangen. En Jacob, hij lag daar. Een steen als kussen, een open hemel boven zich. Hij droomde van die ladder. Een God die hij zag neerdalen naar beneden. Een God die bij hem kwam, niet om hem te oordelen. Als verrader, was bedrieger. Een God die neerdaalde met die belofte. Met die belofte die hij ook al aan zijn vader en aan zijn opa had gegeven. Ik zal dit land geven aan je nageslacht, wat groot zal zijn, Jacob. En Jacob, hij zet, als hij wakker is geworden, de steen waarop hij had geslapen, zet hij overeind. En hij zegt, dit is Bethel. Dit is huis van God. Dit is de plek van God. Dit is de plek van God. En laat dit nu de plek zijn waar Jacob naar terug moet. En die plek, en daar gaat dit over, maar die plek, dat moeten we even heel scherp hebben om het verhaal te pakken. Die plek was voor Jacob, ondanks de belofte van God, een plek geweest van en met voorwaarden. Want hij zei daar tegen God, als u mij beschermt, dan zal u mijn God zijn. Bethel was geen plaats geweest van volledige overgave van Jacob aan God, als dan. Wellicht herkenbaar. Patroon in je leven, hoe dat je zelf misschien ook wel eens met God communiceert. God als u, dan zal ik. Als dan. Bethel, een plek met voorwaarden. Ergens was het nog niet af. En dan gaan we iets verder in het verhaal. Dan gaan we verder vooruit naar Genesis 32. Jacob is inmiddels ouder, rijk, had het goed voor elkaar, maar hij was ook onrustig. Hij hoort dat Esau, zijn broer, die hij bedrogen had, hem tegemoet kon met 400 man. Nou, 400 man, ik kan me voorstellen, een en al paniek bij Jacob. Hij wist wat er gebeurd was, hij wist wat hij gedaan had. Dit wordt mijn einde.
hier eindigt mijn leven. En Jacob, hij stuurt zijn familie vooruit en blijft zelf alleen achter aan de rivier. En daar gebeurt het. Hij worstelt met een man. En die man is niet Ezer, maar met God zelf. En hij wordt geraakt aan zijn heup. Jacob, hij wordt daar gebroken. Zowel fysiek als geestelijk. Waarop Jacob alleen nog maar kan zeggen: Heer, ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. En wat doet God? God, hij zegent Jacob daar en geeft hem daar die nieuwe naam. Israël. Strijder van God. Die plek, die rivier, is het breekpunt van Jacobs leven. Dat breekt niet alleen zijn heup, maar ook zijn oude identiteit. Jacob, de bedrieger, wordt Israël, de gezegende, de overwinnaar. Dat is de plek waarin Jacob leert, je wint niet door iets te grijpen, door zelf iets te grijpen. In zijn geval de zegen van het eerstgeboorterecht. Maar je wint door die zegen te mogen ontvangen. En dan Genesis 35. God roept Jacob om terug te keren naar Bethel. Terug te keren, niet meer als vluchteling, maar als de veranderde man. Niet om opnieuw te beginnen, maar om te ontdekken: ik ben dezelfde gebleven, Jacob. Maar Jacob, wat is er met jou op jouw levensreis veranderd? Wat is er in al die jaren veranderd in jou? Soms doet God dat met ons. Hij roept je niet altijd om maar vooruit te rennen. Maar soms ook om terug te keren. En soms moet je terugkeren. Soms moet je het fotoboek alweer eens even openslaan. Even kijken naar. Terug naar de plekken waar God in je leven sprak. Waar iets brak. Waar iets je raakte. Waar iets misschien wel open bleef staan. Nog niet afgerond. Nog niet af. Jacob. Niet teruggestuurd om zijn verleden te herbeleven. Juist om zijn verleden te laten helen. En soms worden we teruggestuurd niet om alles over te doen, maar om te ontdekken dat God nog steeds dezelfde is. Ook na alles wat er in je leven gepasseerd is en de brokken die je onderweg gemaakt hebt. De krassen, de diepe krassen die je soms hebt opgelopen. Om te zien en te ontdekken dat God trouw is. God roept Jacob niet terug dat hij mislukt is. Omdat hij volledig vernieuwd moet worden. Om echt af verder te kunnen. Om af te rekenen met als en dan. Van toen. De terugkeer naar Bethel is geen straf op zijn leven. Maar bedacht door God als onderdeel van de reis van Gods genade door Jacob en zijn nageslacht. Om als Jacob echt verder te kunnen. Als de man van de belofte. Keer terug. Misschien moet jij ook wel terug naar een plek waarvan je dacht dat je die misschien al lang achter had gelaten in je leven. Misschien onderweg ergens je kop wel in het zand gestoken. Je fotoboek gesloten. Waarvan je ten diepste weet, het is de plek die mijn leven heeft getekend. Een plek die achter me ligt, maar die me nog steeds ergens in de greep en gevangen houdt. Een gebeurtenis of ontmoeting die niet volledig is afgerond. Ergens achter in je hoofd of diep in je hart, die nog altijd bezighoudt. Keer terug, Jacob. Keer terug, omdat je alleen in Bethel kan veranderen. Wanneer je daar bent, het ziet, het in de ogen kijkt. En nogmaals, niet om je vast te zetten in je verleden, maar om je te verzoenen
met je verleden om werkelijk vernieuwd verder te kunnen. Soms moet je terug naar plekken om te veranderen. Soms moet je terug naar plekken omdat dingen niet volledig voltooid of afgesloten zijn. Soms mag je terug om te zien wat er veranderd is. Omdat we een onveranderlijke God hebben die ons door genade en waarheid wil veranderen. Ik mag nu zelf een aantal jaar voorganger predikant zijn. En daarvoor had ik een leven in de bedrijfswagen, vrachtwagen, bouw, carrosseriebouw. Dus het was een hele transitie, omvorming, studie, theologie, wat ik ben gaan doen. En ergens halverwege de studie liep ik een beetje tegen mezelf aan. Ik kwam niet echt meer verder. Ik had dit plaatje er maar bij gezocht. Je bent heel druk bezig, maar je komt niet echt meer makkelijk verder. Je wordt een beetje vastgezogen in allerlei zaken. En voor mezelf wist ik niet zo goed wat me nu tegenhield. Ik was druk bezig, maar ik merkte dus iets van tegen allerlei blokkades liep ik op. En ik besloot een jaar te stoppen met mijn studie. En ik zocht wat hulp en kwam in contact met een psycholoog in een andere gemeente. En ik ging met hem in gesprek van, joh, zo, ik ben met studie bezig. Ik ben bezig aan het zoeken, wat is Gods bedoeling met mijn leven? Waar ligt mijn taak, waar ligt mijn roeping, waar ligt mijn toekomst? En ik loop tegen bepaalde zaken aan waardoor ik niet vooruit kom. En ik weet niet wat het is aan jou, alle vrijheid om alle lastige vragen te stellen. En we waren een aantal sessies verder en ineens stond hij op. Hij was wat met attributen bezig en hij creëerde ergens een plek waar ik me eigenlijk moest inbeelden van stel voor dat dit te maken heeft met jouw opvoeding, met je verleden. En ik moest mezelf weer in die plek gaan begeven. En ik dacht van, oh, daar gaan we weer. Ik ben al zo vaak door mijn verleden gegaan, zo vaak door mijn opvoeding. Dit heb ik allemaal al gehad en maar schijnbaar toch niet. Het was een schot in de roos en op dat moment dat hij me meenam visueel in mijn verleden kwam er zoveel boosheid, zoveel verdriet, zoveel frustratie. Ik heb daar dingen gezegd die ik gewoon niet meer weet. En ik wist van, hé, er zit nog wat. Ik dacht dat ik er klaar mee was, maar het is dus nog niet af. En ik moest er voor mezelf mee aan de slag. En het mooiste is dat een van onze gemeenteleden uit Hoekswaard hier een huis heeft in Oudorp. Dus hier in Oudorp ben ik een aantal dagen in stilte in de duinen ben ik met mezelf aan de slag geweest. Heb ik gebeden geschreven, door processen gegaan van vergeving uitspreken. En dat gaf zoveel ruimte, gaf zoveel lucht, zoveel perspectief. En ik dacht dat ik er klaar mee was. Totdat ik met deze preek ging beginnen. En de onrust weer kwam. En ik erachter kwam, het was nog steeds niet af. En ik ging voor mezelf afvragen, wat is er dan nog niet af? En ik kwam tot de ontdekking dat heel het proces wat ik die jaren daarvoor gegaan was hier in Oudorp, een proces van vergeving. Het was een vergeving geweest met mijn ratio. Mijn verstand. Maar niet met mijn hart. En ik vond mijn boosheid vond ik nog steeds gerechtvaardigd. En ergens was er nog steeds een bepaalde trots waarvoor ik niet wilde buigen. En bij de voorbereiding van deze preek aantal weken geleden was het of God ook tegen mij zei, Hans, keer terug. En niet meer naar allerlei attributen. Ik ben echt naar mijn geboorteplek gegaan, de plek van mijn opvoeding. En ik ben daar langs allerlei plekken gegaan die te maken hadden met mijn vorm. En ik ben daar stil gaan staan. En ik heb daar gebeden. En ik heb vergeving uitgesproken. En Gods genade over die plekken uitgebeden. En dat gaf zoveel vrijheid, gaf zoveel lucht, gaf zoveel rust. En ik kwam thuis. En ik dacht van, ik ben nog niet klaar.
En ik weet niet of je het wel eens gehad hebt, dat iemand achter je staat en die dan even zo'n knietje geeft in je knie holt. En het was of God achter me stond van, ja Hans, nog één ding. Wil je ook je trots afleggen? Wil je ook buigen? Wil je echt gewoon alles wat jou frustreert, wat jij gerechtvaardig vindt, waardoor jij er overeen staat, wil je dat aan mijn voeten neerleggen, zodat geen heerschappij meer heeft over jouw leven? Keer terug. Als jij jouw foto, jouw levensalbum openslaat, het zit er nog scheef. Om werkelijk vrij, om werkelijk veranderd verder te kunnen. Als je daar eerlijk naar kijkt, wat zit er nog scheef wanneer je kijkt naar je kinderen? Als je kijkt naar je huwelijk. Als je kijkt misschien naar je vorige partner. Naar je ouders. Misschien wel naar jezelf. Hoe dat je kijkt naar God. Wat zit er nog tussen? Wat zit er nog tussen om vrij, om werkelijk veranderd verder te kunnen? Voordat Jacob teruggaat, doet en zegt hij iets heel opvallends. Hij zegt, doe de grote beelden weg, reinig je. Trek schone kleren aan. In het Hebreeuws is dat woord reinig hetzelfde woord dat later in Leviticus wordt gebruikt voor priesters die zich voorbereiden om God te ontmoeten. Ontreinig. Ontreinig jezelf. Ontreinig je huis. Van alles wat niet en niets met God te maken hebben. Alles. Alles. Alles in je leven wat in de weg staat voor een ontmoeting met God die heilig is. Alles wat tussen jou en God instaat. En waarvan je eigenlijk ook ten diepste wel weet, ook dit moet weg uit mijn leven. Dit staat nog tussen mij en God. Dit staat nog tussen mij en anderen in. Met andere woorden, Jacob maakt niet alleen zijn gezin klaar voor een reis. Hij maakt hen klaar, helemaal zuiver, ook voor de ontmoeting met God die heilig is. In vers 4 staat, en toen gaven ze Jacob alle. Ze hielden niets achter. Ze gaven alle grote beelden. En Jacob begroef alles. Alles kwam op tafel en alles werd begraven onder die eikenboom bij Sichem. En daarna vertrokken ze pas. Letterlijk de oude afgoden verdwijnen allemaal onder de grond, zoals het oude leven. Helemaal. Alles wat zijn doel mist in jouw leven, in jouw relaties. Dat het alles begraven wordt. Het is een teken van volledige bekering en overgave. De oude ik gaat onder, zodat er ruimte komt voor het nieuwe ik. Van het oude dat beheerst werd door doelmissers, moet eerst afscheid genomen worden om ruimte te kunnen maken voor het nieuwe. Als je dat niet doet, ontstaat er gewoon geen ruimte voor verandering. Als je het oude in leven houdt, kan het nieuwe daar niet bij. Zo simpel is het. Probeer niet het ene te ontvangen van God als je het andere niet wil opgeven of niet wil loslaten. Het wil behouden. Zolang je dat in stand blijft houden, dan blijft het ook tussen jou, anderen of zaken instaan. En dat is juist wat de veranderende genade van God in jou wil doen. God, zijn genade maakt ruimte in jou door jou los te willen maken. Jou los te maken van wat jou vasthoudt. En hij wijst dat aan in je leven met zijn liefde. En als je eerlijk bent, weet je dat denk ik zelf ook wel. En je hoeft daarin ook geen verstoppertje te spelen voor God. Wees gewoon eerlijk naar hem. Dat deed God ook bij Jacob. Maar net als bij Jacob moet jij dat oude zelf wel verzamelen. Moet je het wel begraven. Besluit daarom ook, Heer. En het klinkt misschien heel simpel. En soms is het soms ook gewoon simpel. De grote veranderingen zijn vaak ook de kleine stapjes. Heer, ik neem hier afscheid en afstand van. Ik breek ermee. Ik begraaf het. Ik laat dit niet langer onderdeel meer zijn van mijn leven.
In Bethel aangekomen, verlost van strijd, verlost van zijn angst van Esau, wat de eerste verandering en doorbraak was, is Jacob nu ook schoon van al het onheilige uit zijn leven en begint het tweede deel van die verandering. Eigenlijk de bevestiging en het moment van de echte volledige overgave. God verschijnt opnieuw aan Jacob daar in Bethel en bevestigt nogmaals wat hij toen in Peniel al deed aan Jacob. Ik heet Jacob. Je heet Jacob, maar voortaan zul je niet meer Jacob genoemd worden. Dat deel ligt nu echt begraven achter je, maar je naam zal Israël zijn. Als teken dat je met mij hebt gestreden. Als onderstreping van mijn belofte dat ik de almachtige God ben. Dat ik trouw ben aan mijn belofte. En je familie tot een groot volk zal maken. Jacob, dat is die naam. Die naam en dat verleden. En God zegt, vanaf nu heet je Israël. Hij die met God worstelt. Hij die overwint. Dat is geen simpel nieuw naambordje. Dat is een innerlijke omkering. God zegt eigenlijk, Jacob, niet jouw zwakte is langer jouw identiteit. Jouw strijd, jouw vlucht en bedrog is niet meer je schaamte. Ik maak je daar vrij van. En ik maak er iets heiligs van. In de naam en de grondtekst van Israël zit het woord El, God. De nieuwe naam van Jacob draagt dus Gods naam in zich. Dat is de essentie van verandering in je leven. Je draagt vanaf nu niet langer je eigen verhaal, maar Gods handtekening is onder en in je leven geschreven. Jacob moest terug. Het Hebreeuwse werkwoord voor terugkeren is hetzelfde woord als van bekeren, het letterlijk omdraaien, keren en terugkeren naar de bron. Bekering in Bijbelse zin is dus niet, word totaal iemand anders, maar word wie je bedoeld bent te zijn, helemaal. Keer je af van al het oude en word zoals God je bedoeld hebt. We zijn nooit bedoeld door God alleen voor onszelf. We zijn nooit alleen bedoeld als kerk voor het nu. We kunnen ook niet zeggen, de volgende generatie, kijken maar hoe ze genade ontvangen. Want weet, en ik hoop dat je het ook ziet, de verandering die God in Jacob deed. En dat wil ik graag meegeven vanmorgen. De verandering die God in Jacob deed, was niet alleen voor hemzelf, bleef niet bij hem alleen. Was niet bedoeld voor hem alleen. Zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn hele nageslacht zou en heeft tot op de dag van vandaag en morgen de naam Israël, de belofte mogen dragen. God verandert mensen omdat hij verder kijkt. Omdat hij door generaties heen iets wil doen. Omdat hij een God van belofte en trouw is. Jouw keuze vandaag om je gebrokenheid en je godenbeelden te verzamelen en te begraven, om alles wat nog ergens scheef ziet, om dat op te ruimen en terug te keren naar God voor de ontmoeting, voor die totale verandering, zullen ook tot zegen zijn van je nageslacht, voor de generaties na jou, de mensen met wie je hier verbonden bent, maar misschien nog wel veel meer plekken. Dus wat houd je nog tegen? Misschien wel hetzelfde als bij mij. Trots. Misschien wel een gerechtvaardig gevoel naar degene met wie je niet zo lekker op één lijn ligt. Misschien moet je vandaag erkennen en toegeven dat je al heel lang in je leven iets in stand had waarvan je weet... De erfenis die ik hiermee afgeef, die ik hiermee achterlaat, dat gaat geen vrucht, dat gaat geen zegen geven. Misschien zit je hier vandaag wel figuurlijk met je eigen fotoboek op schoot. Met een geschiedenis die je misschien wel liever zou willen herschrijven. Foto's met diepe krassen. Dingen, zaken die niet goed zijn afgerond.
Misschien wel met een geloof dat wel leeft, maar soms meer op overleven lijkt dan op relatie, omdat er nog iets tussen jou en God in staat. Wat jij misschien wel aanrekent, wat jij misschien wel kwalijk neemt. Verder gaan is eigenlijk net als dat plaatje wat ik net liet zien, aanmodderen. God zegt dan vandaag ook tegen jou wat hij ook tegen Jacob zei. Sta op. Sta op. Keer terug. Keer terug naar een ontmoeting met mij. Naar een plek van herstel, naar een plek van verandering. Naar de plek van vernieuwing. Begraaf alles wat je vast en gevangen houdt en laat het los. Reinig jezelf. En laat mij je vernieuwen, laat mij je veranderen. Laat mij het bevestigen. Wie jij bent. Kind van El. Kind van God. Ontvang niet de veroordeling, maar ontvang de zegen van mijn liefde, van mijn vergeving, van mijn genade en werkelijke verandering en vernieuwing. Omdat ik de God van redding, de God van verlossing ben. Sta op. Ga terug. Keer terug en ontvang. Om verder af en veranderd verder te kunnen reizen zoals God je bedoeld heeft. Om Gods zegen te ontvangen. En net als Jacob. Tot zegen te zijn van je familie. Tot zegen te zijn van de mensen om je heen. Tot zegen te zijn van de kerk van nu. Maar tot zegen voor de kerk van de volgende generaties. Amen.

mogen vanmorgen met elkaar ook het avondmaal houden en vieren, gedenken. Toen Jezus het avondmaal instelde in het bijzijn van zijn leerlingen. Ik denk dat de leerlingen nog niet exact door hadden wat Jezus nu precies bedoelde. Toen hij dat brood nam en het brak en de beker en de wijn oppakte en de wijn inschonk. Brood, mijn lichaam. Wijn, mijn bloed. Ik weet niet of ze daarop hebben gereageerd. Er gebeurde ook nog van alles eromheen. Er zat heel veel ruis omheen. Met de woorden die Jezus sprak. Een van jullie zal. Ook de discipelen zaten nog in een veranderde reis. En dat leerden ze steeds meer ontdekken nadat Jezus was teruggekeerd. En 10 dagen later, toen ze ook de Heilige Geest mochten ontvangen. En dat mogen we steeds ook weer beseffen, dat het de Heilige Geest is die dat veranderende werk in ons doet. Dat veranderende werk is vaak ook een proces. Het is ook nooit klaar. En dat is ook ergens wat we ook steeds weer in het avondmaal ook mogen gedenken, ook mogen nemen, ook tot versterking in onze reis, in ons leven met God. Waar wij door Gods geest en door genade ook op mogen rekenen, op mogen en kunnen reageren. Als je straks fysiek de stap naar voren mag zetten om Jezus te gedenken. Mag gedenken als redder, als verlosser, als heer van je leven. Om de tekenen van lichaam en bloed van brood en wijn, om die aan te nemen. Mag dat naast een fysieke stap hopelijk ook een geestelijke stap zijn. Waarin je door zijn genade je ook mag uitstrekken. Van, straks als je naar voren komt, dan strek je ook je handen uit om het te mogen ontvangen. En ik hoop dat in dat uitstrekken niet alleen een gedenken mag zitten, maar ook een groot verlangen en een honger. Heer, dat uw genade mij steeds verder vormt naar het beeld van wie u, Heer Jezus, bent. Dat uw geest in mij steeds verder verandert, zoals u de mensen bedoeld had bij de schepping. Jezus kent ons, Jezus kent u, Jezus kent jou, Jezus kent mij, Jezus weet van ons af. Ik vind het zo prachtig geworden in het hoge priestelijk gebed, wat Jezus daar bidt tot zijn vader. En dan zegt hij, vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen, maar ik bid ook voor de mensen die in mij zullen gaan geloven, toen al. Wat Jezus voor ons hier. En even later zegt hij, vader, u houdt net zoveel van hen als van mij. God de Vader, zijn Zoon Jezus, waar je ongelooflijk veel van hield. Zoveel houdt Jezus ook van jou. En van mij, dat hij zijn leven gaf. Ik weet niet wat er bij jou nog veranderd moet worden. Maar bij Jezus is het bekend. Jezus kent je. En toch houdt hij van je. En nodigt hij je om deel uit te zijn van wat hij ons gegeven heeft. Zijn genade, ook voor jou. Laten we onze God, Jezus Christus, bidden en danken voor de maaltijd die jij ons geeft. Die jij ons steeds opnieuw geeft. En steeds opnieuw mogen we aan hem denken. Tot eer en aanbidding van wie hij is. Zullen we met elkaar bidden en danken. Heer God, als we zo de tekenen van uw lichaam, van uw bloed in brood en wijn ook op tafel zien staan. Heer, dan neemt u ons steeds weer ook mee in gedachten naar dat moment dat u daar
De aanzet daaraan lag met uw leerlingen, met uw vrienden. Heer, als we ergens de vrije vertaling lezen, in Lucas staat dat uw liefde tot een hoogtepunt was gekomen. Heer, dat lezen we vaak ook in uw woord. Als u de mensen zag dat u met innerlijke ontferming werd bewogen. Dat raakte u als u uw schepping zag. Omdat u het zag vanuit uw volmaaktheid. U die geen zonde kende, u die zondeloos was, zag een wereld, een mens die gebroken was. Die niet meer heel was. En dat uw liefde zo ongelooflijk groot was. Dat u uzelf gaf om ons als mens uit onze gebrokenheid, uit onze zondigheid te verlossen. Heer, we danken u voor uw genade. Dank u voor zoveel liefde. En dat u ondanks wie we zijn, u zegt dat u net zoveel van ons houdt als de Vader van u doet. We zullen het nooit begrijpen. Maar geef ons genoeg geloof om ons hart te openen voor wie u bent. En om onze handen uit te strekken naar de verlossing en de genade van wie u bent, Heer Jezus. Heer, dank u wel voor deze tijd met elkaar en dat we uw maaltijd mogen vieren en gedenken. In Jezus' naam. Amen. Voordat we het avondmaal gaan vieren en gedenken met elkaar, zingen we ook een lied, een uitnodigingslied. U nodigt ons aan tafel om dichtbij u te zijn.

staat het ook in de brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe in de nacht dat Jezus werd uitgeleverd. Nam hij het brood in de nacht dat hij werd uitgeleverd. Wetende wat er zou komen. Een aantal uur later zou Judas hem die kus geven en zou de discipelen bij hem wegvluchten. En dat hij daar dan met zijn die leerlingen staat. En daarvoor denk ik al lang besloten had van, voordat het moment komt dat ik word uitgeleverd, zal ik iedereen die bij mij hoort, die zo hard uitgaat naar mij, die mij zullen erkennen als verlosser in hun leven, die ga ik iets achterlaten. Om steeds weer te gedenken tot het moment dat ik weer terugkom. En in die nacht nam Jezus het brood en hij brak het en hij sprak die woorden. Dit is mijn lichaam. Want ik ga geven op dat lichaam. Dat aan het kruis komt te hangen. Neem ik alle gebrokenheid. Neem ik al die diepe krassen. Neem ik al die dingen die misschien wel ergens jouw leven nog tekenen. Alles waar we mee ons doel hebben gemist. En ons doel missen in ons leven. Neem ik op me. En neem ik mee aan het kruis. Zoals Jacob alles begroef. Heeft Jezus alles. Alles meegenomen aan het kruis. En dit is het teken van mijn lichaam. Dat ik voor de wereld ga geven. En zo nam hij ook de drinkbeker en schonk deze in.

Hij sprak die woorden van deze drinkbeker, deze wijn. Het is het teken van mijn bloed. Bloed was het teken van vergeving. Dat alles wat ik op mijn lichaam aan het kruis meeneem, van al die gebrokenheid, daar zal ook mijn bloed over uitvloeien. Mijn bloed over uitgestort wordt, dat ook alles, alles wat je aan hem geeft, dat Jezus ook zegt, aan alles door mijn bloed zal vergeven zijn. Dat is ook een teken van een nieuw en een eeuwig verbond. En zo mogen we met elkaar, als we het brood straks ook eten, hem gedenken. En als we de wijn drinken, mogen we hem gedenken. Het staat er twee keer in 1 Korinthe. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Denken, als je gedenkt, dan denk je aan iemand. Dan denk je aan iemand die je kent. Gedenken heeft iets relationeels in zich. We eten en drinken niet gedachteloos. En daarom zou ik ook misschien willen uitdagen. Op het moment straks uitnodiging is geweest. En je komt naar voren en je neemt brood, een kupje wijn mee naar je plek. Om op je plek ook een moment van stilte te nemen voor jezelf om te gedenken. Door een gebed, door een woord van dank, door misschien woorden van aanbidding, maar misschien ook wel woorden van uw liefde, uw genade, Heer. Ik heb dat nog zo overvloedig meer nodig in mijn leven, over de gebieden die nog veranderd moeten worden. En misschien als je als laatste aan de beurt komt naar voren, dan mag je ook al van tevoren die gebeden tot God uitspreken. De uitnodiging gaat uit. Ook als je vandaag te gast bent, wees welkom om de maaltijd ook met elkaar te vieren. En ik wil ook kerkraadsleden vragen, ook links en rechts van mij, te komen staan om de maaltijd ook uit te delen.

Jezus is de Heer en Verlosser van mijn leven. En ik loop soms een beetje over van de gunning. Omdat ik iedereen zo van harte dat leven in die relatie met Jezus gunt. En dat iedereen me zou mogen gedenken. Maar goed, u weet voor jezelf. Of je hart uitgaat naar Jezus. Of hij de Heer en je Verlosser is. En als dat zo is, wees welkom aan zijn maaltijd.

En zo mogen we met elkaar als lichaam van Christus met elkaar ook eten. Het teken wat Jezus ons gegeven heeft. En wat we mogen gedenken met elkaar.

En ook het teken van zijn bloed in de wijn die we mogen drinken als dat eeuwige, dat nieuwe verbond. En het is eeuwig omdat we geloven in een God van trouw. En dat we mogen eten en drinken, nu en tot in eeuwigheid.

Zullen we met elkaar bidden? Met elkaar bidden en danken. Heer Jezus, dank u wel voor de maaltijd die u ingesteld heeft. De maaltijd die u heeft achtergelaten voor uw gemeente, voor uw kerk. Heer, de opdracht die u toen gaf, die al eeuwenlang op zoveel plekken, op zoveel manieren, steeds weer opnieuw gehouden en gevierd, gedacht en herdacht mag worden. Heer, we kunnen er veel woorden aan geven. En soms zit het gewoon heel simpel in de woorden dank u. Dank u wel. Dank u wel voor dit moment met elkaar. Voor u bent. En dat u de weg bent gegaan die wij niet konden gaan. Waardoor wij mogen leven met u. Door uw genade. Door uw offer. Door uw liefde. Met u gestorven. Maar ook met u opgestaan in dat nieuwe, dat eeuwige leven. Halleluja. Amen. Mogen jullie gaan zitten en daarbij past denk ik een heel mooi lied wat we gaan zingen. Eigenlijk zou ik willen, nou blijf maar staan eigenlijk, want dat kun je bijna niet zittend zingen. Ik ben zo dankbaar, Heer. Laten we dat met elkaar zingen.

We zullen met elkaar ook danken en voorbeden. En wat een woorden zijn dat die zo waar zijn, Heer. Heer, we houden van u en dat kan alleen maar omdat u als eerste van ons gehouden heeft. Heer, wat een liefde. Wat een weg bent u gegaan. Heer, wat een zegen, juist ook in deze tijd van het jaar. Dat toen u wegging, toen u terugging naar uw vader, dat u de belofte gaf. Maar ik laat jullie niet alleen achter. Wacht. En ik zal u iets groters, iets mooiers geven. En daar mogen we deze week naartoe leven ook. Naar dat feest van Pinksteren, dat uw geest van kracht en liefde zo over deze wereld uitstortte. En uitstortte in harten van mensen. Harten. Een geest die harten verandert. Een geest die je harten weer brengt naar dat doel toen u de mens schiep. Als uw evenbeeld, als getuigenis van uw schepping. En dan bidden we zo, doe uw werk in ons. En doe uw werk steeds meer in ons. En Heer, alsjeblieft, hou niet op met uw werk van uw geest in ons. Zodat we zelf steeds weer mogen veranderen naar het beeld van u. Maar in die verandering ook dat levende getuigenis mogen zijn in deze wereld waarin we staan, waar zoveel aan de hand is. Als we voorbeden doen, we weten gewoon niet meer waar we moeten beginnen om te bidden. Als het gaat om de wereld waarin we leven. Goed en trouw God, hou ons staande. Hou ons vast.

Hou ons dicht bij elkaar. Hou ons dicht aan uw hart. Ja, goed en trouw, God, dan mogen we u ook zo danken. Danken ook voor het nieuwe leven wat geboren is. En voor het nieuwe wonder. Als je naar kijkt, zien we een buitenkant. En als we dan ook nog nagedenken over de binnenkant, hoe dat u alles gevormd heeft. Het is te wonderlijk voor woorden. En daarom is het ook een wonder. En voor dit wonder kunnen we maar één iemand danken. En dat bent u, de grote creator, de schepper. Van alles wat leeft. Van hemel en aarde. We prijzen uw naam. En Heer, zegen dit nieuwe leven. Zegen dit gezin, Heer. Heer, met uw liefde, met wijsheid. Met alles wat ze nodig hebben. Heer, we danken u ook voor deze week. Waar ook een avond zal zijn van gebed. Ook met andere kerken. Heer, met christenen. Die dezelfde Heer. Dezelfde Jezus. Volgen en aanbidden. Heer, we zitten hier maar tussen een paar kerkmuren. En uw kerk zijn geen muren. Uw kerk zijn mensen. En dank u wel dat daar gelegenheid en ruimte voor is. Om dat ook met elkaar te gedenken en te vieren vooral. Maar ook met elkaar onze harten te richten op u. Heer, dat het ook een vruchtbare en een gezegende avond mag zijn. Heer, we danken u zo voor deze dienst. Voor alles wat u daarin gaf. Het was veel. Het was goed. En we danken u daarvoor. En we danken u ook voor straks, voor de ontmoeting met elkaar. En ook alles, alle andere dingen. Ook de dienst van vanavond die u nog geeft, ook vandaag. Heer, we dragen het allemaal aan u op. Tot eer van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Ik ben opgegroeid in een traditionele kerk, dus ik ben heel blij met... Deze psalm was al ingevuld, dus mooi dat we die met elkaar gezingen. Geloof zij God met diefs ontzag.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. En Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het land krijgt van zowel de vakjuries als televoters veel punten voor een energieke popact tijdens de finale. Israël eindigt als tweede. Het Verenigd Koninkrijk eindigde helemaal onderaan met 1 punt. Het land kreeg net als Duitsland en België 0 punten van het publiek. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen... voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Volgens Kamp zorgen internationale spanningen ervoor dat Joodse instellingen vaker doelwit worden. De uitspraken leiden opnieuw tot discussie over migratie, veiligheid en antisemitisme. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En de Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor 1059, de Goeree Overflakke Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187-68-2630 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: the cash money. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omloop
4: Archipel. Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op autoradio bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot...

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het

0: aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Oh,

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen.

0: en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden.

Goedenavond, luisteraars. We heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedenavond allemaal. U die hier in de kerk bent, of wellicht online met ons verbonden. Misschien bent u gast. Een gasten? Ik geloof het niet. Ja, inderdaad. Ook hartelijk welkom. Ik zie kinderen hartelijk welkom. Heel erg fijn dat u er allemaal bent. Hartelijk welkom voor Thomas Smink, onze predikant van vanavond. Ik hoop dat je mooie woorden meegenomen hebt, woorden van God. We zien er naar uit dat je gaat delen. Alle dingen, om alle dingen te vervullen. Ik kijk wel eens eventjes dan in de schriftlezingen en dan dacht ik nu van, oh, goed, vol verwachting. We gaan even naar de mededelingen. Ze staan op de weekbrief. Ik heb een kleine aanvulling. Niet te vergeten, morgenavond de ledenvergadering. Allemaal hartelijk welkom. Het is echt belangrijk dat we met elkaar deze vergadering doen. Dus nodig ook anderen uit. Hoe meer we zijn, hoe meer we gemeente zijn. Dat is waar we naar verlangen. Ik wil ook even wijzen op woensdagavond. Dan is er een gebedsavond hier in de kerk van de Griffemeerde Kerk. En er vormen gemeente met z'n drieën. Dominee Kruger zal het woord hebben. Het belooft een mooie avond te worden. De collecte is zoals gewend bij de uitgang. Vanavond 1 collecte. Maar volgende week hebben we 2 collectes. En de tweede collecte is dan voor ons zendingsproject van de Ark in Kiev. Ons aanvangslied vanavond is Psalm 103, vers 1 en 2. Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren. En die mogelijk zingen we dat staande. Ik wens u een hele mooie en gezegende dienst. Tot de eer van God.

Daarom belijden wij dat onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heere die gemaakt heeft hemel en aarde, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat hetgeen zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze hoge priester, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, broeders en zusters, zo begreep ik vanmorgen hebt u het avondmaal mogen vieren. Daar werd het evangelie zichtbaar, tastbaar. Christus gaf zichzelf, zijn lichaam gebroken, zijn bloed vergoten, tot vergeving, verzoening en gemeenschap met God. En vanavond gaat die lofzang verder. We zongen uit Psalm 103, zegen mijn ziel, de grote naam des Heren. En straks klinkt uit diezelfde psalm, hij heeft de hemel tot zijn troon verheven. Dat is niet een losse gedachte naast het avondmaal. De Christus die zich gaf, is ook de Christus die leeft en regeert. De gekruisigde is de opgestane. De opgestane is de verhoogde. En de verhoogde laat zijn gemeente niet los. En daarom zullen wij vanavond het woord uit Efeze 4. Hij is opgevaren om alle dingen te vervullen. Daarna luisteren. En zo staan wij tussen hemelvaart en Pinksteren, dankend om zijn gave, levend uit de gemeenschap, zijn gemeenschap en biddend om de Heilige Geest. Gezegende dienst, laten we met elkaar ons volgende lied zingen. Al heeft hij ons verlaten. Gezang 234, het eerste en tweede couplet.

Vanavond willen wij ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis, waarmee wij ons ook voegen in het belijden van de kerk door de eeuwen heen op velelei plaatsen. En aansluitend willen wij het lofprijzingslied zingen: Jezus, u verhogen wij. Een ieder spreken nu in zijn of haar hart met die kerk mee, wanneer zij beleidt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Apostolische Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen.

samen in gebed verenigen en buigen voor Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere onze God, wij naderen tot u in de naam van Jezus Christus, de verhoogde Heere, de koning aan uw rechterhand. Wij danken u voor wat ook in deze gemeente vanmorgen aan uw tafel zichtbaar en tastbaar werd verkondigd, dat Christus zichzelf gegeven heeft tot vergeving, verzoening en gemeenschap met u. U bent groot, Heere, verheven boven alle machten, en toch, wij zien u niet. Wij leven uit geloof, niet uit aanschouwen. En nu staan wij tussen hemelvaart en Pinksteren, tussen belofte en vervulling, tussen zien en geloven. En daarom bidden wij u, kom met uw geest in ons midden, ook vanavond. En verhef ons hart boven misschien wel de onrust van deze wereld, boven datgene wat misschien ons ook vanavond bezighoudt of zelfs teneer kan drukken. En leer ons zien op Jezus, uw Zoon, die leeft, die regeert. Open uw woord, open ons hart ervoor en geef, Heere, dat wij niet alleen horen met ons verstand, hoewel dat ook, maar ook luisteren met geloof en met ons hart. Laat uw woord uw kracht doen. Troosten. Ontdekken. Oproepen. Verootmoedigen. Verlevendigen. En geef, Heere, dat wij vanavond als gemeente van uw Zoon, maar ook heel ieder van ons persoonlijk, iets mogen verstaan van het geheim van de hemelvaart van uw Zoon, de Christus die verhoogd is om alle dingen te vervullen. Geef ons zo vrijmoedigheid om uw naam te belijden, te verkondigen en te leven uit het geloof in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Vanmorgen tafel des Heren die zich geeft aan de zijnen. Vanavond horen wij diezelfde Christus is verhoogd, ver boven alle machten, boven alle hemelen, niet om van ons weg te gaan, maar om alle dingen te vervullen. We lezen twee gedeelten om de koppeling te behouden, ook deze dagen van hemelvaart naar Pinksteren toe. Handelingen 1 vanaf vers 9. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dan lezen we uit Efeziërs 4 vanaf vers 1. Efeziërs 4. Waar het klinkt: zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede.
één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot hiertoe, gemeente, de lezingen voor vanavond. En dan met name klinkt door, zo bidden wij, vers 10. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Dus het thema heb ik niet bedacht. Het is een woord van de Bijbel. Willen we nog met elkaar zingen? Eigenlijk ons toezingen naar die verkondiging. Jezus, vol liefde, u wilt ons leiden.

Kom tot uw doel met een ieder van ons, zongen we net. En dat op een zondag waar u zich hebt geschaard rondom de tafel van onze Here. Vanavond horen wij dat dezezelfde Christus, de verhoogde Here, is aan ons zicht onttrokken, maar niet afwezig. Verborgen bij de Vader, maar werkzaam voor zijn gemeente. Broeders en zusters, Jezus, de gemeente van Jezus Christus. Hij die is opgevaren om alle dingen te vervullen. En daarom is het mooi om vanavond stil te staan bij de hemelvaart van Christus op deze zondag tussen hemelvaart en op weg naar Pinksteren. Als je nog heel even de hemel, ik neem aan dat u afgelopen donderdag hier bent geweest. Ja. De vaart naar de hemel, daar hebben we allemaal zo misschien wel onze gedachten over. De hemel, die komt in onze tijd steeds verder weg te liggen. Dat klinkt wat dubbel. Terwijl wij onze space shuttles de kosmos inschieten. Toch komt de hemel steeds verder weg te liggen. En nog even de Israëliet, die dacht bij de hemel aan een plekje boven het tentdak. Zo gezegd, de blauwe hemelkoepel was een soort tentzeil. Door de Here opgetrokken over deze platte aarde. En boven dat zeil, dat was de hemel de plaats waar God woonde. Al gaandeweg kwamen wij erachter dat dit tentzeil zo niet bestond. En dat de sterren enorm ver weg lagen. En met het boven de sterren krijgen we steeds meer moeite, want we kunnen het nauwelijks lokaliseren. Want wat in Oudorp op een bepaald moment boven is, dat is voor mede-christenen bij wijze van spreken in Nieuw-Zeeland precies de andere kant uit. Hemelvaart. Het is geen woord zonder meer. Het is een begrip geworden. Herkenbaar, maar met alle gevaren van dien. Het gevaar bijvoorbeeld dat het begrip een heel eigen leven gaat leiden. Zo van, hemelvaart wil zeggen dat Jezus naar de hemel is opgevaren, punt uit. En je kunt je dan nog afvragen hoe dat dan wel is gebeurd. Ik ga geen verklaringen geven. Maar vroeger zong men het lied, en misschien kent Jan dat wel, op een lichte wolkenwagen werd de Heer van Daart weggedragen. Was dat verkeerd? Nee. Dat was niet verkeerd. Maar dan moeten we wel bij die wolkenwagen aan de hand van de Heer God denken, die in de tijd Mozes bedekte. Toen ging Gods heerlijkheid aan Mozes voorbij. Maar Mozes werd niet verteerd, juist vanwege de hand van God, de beschermende wolk. En als we dan ook maar denken aan die zichtbare, tastbare wolkkolom die de zichtbare, bevrijdende aanwezigheid van God symboliseerde. In het zichtbare teken van de wolk bedekt de hand van God Jezus en onttrekt hem zo aan de ogen van de discipelen. Is het daarmee dan uit? Ja, daarmee is het inderdaad uit als je hemelvaart als een losstaand gegeven ziet. Hemelvaart, punt uit. Even een bekend voorbeeld misschien wel. Hè? Je ziet als iemand, hoewel op dit eiland niet, maar als je wat verder bekend bent, iemand die in alle eenzaamheid het perron afloopt. We hebben hier geen treinen. Voor zover, ja, trams. Maar je ziet als iemand die in alle eenzaamheid het perron afloopt, en die iemand die heeft dan een ander uitgezwaaid.
En toen de trein uit het zicht was verdwenen, heeft de uitzwaaier zich omgedraaid. En vanaf dat moment verwijderen de twee personen zich steeds verder van elkaar. Einde van de ontmoeting. Punt uit. Maar de hemelvaart is niet een geïsoleerd gebeuren waar je alleen nog maar een punt achter kunt zetten. De hemelvaart is een deel van het totaal. Net als bij perron, bij die persoon die in alle eenzaamheid het perron afgaat. Ja, zo zien wij het dan. Hè? Maar het kan best zijn dat op dat moment in het hart van de persoon die het perron afgaat toch een blij gevoel is, zo van die ik nu heb uitgezwaaid is weggegaan met een bepaalde bedoeling. Hij zal weer terugkomen en mij met het bereikte doel verblijden. En dan zijn wij aangekomen bij onze tekst vanavond. Want daar wordt ook over hemelvaart gesproken, niet als een geïsoleerd gebeuren, nee, hemelvaart, dubbele punt. Paulus zegt, Jezus is opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. Zo zegt een andere vertaling. Om alle dingen te vervullen. Opgevaren naar de hemel om te. Er is een reisdoel, zo gezegd. Er zit een bedoeling achter. De hemelvaart van Jezus is er omdat alleen langs die weg alles tot volheid komen kan. Een andere weg heeft de Heere niet voor zijn heilsplan ingezet. De hemelvaart is de voorwaarde om alles tot volheid te brengen. Houd mij niet vast, zegt Jezus tegen Maria. Ik ben nog niet opgevaren, u kent het. Er zit beweging in. Er zit een doel in besloten. De hemelvaart houdt dus ook de belofte in. De belofte in dat alles tot volheid gebracht zal worden. Alles, alle dingen. En dat is dan ook letterlijk alles. En we mogen dat heel grenzeloos zien.

boven de sterren een soort hemelse woonwijk in ontwikkeling is, waar Christus nu letterlijk woningen gereed zou maken. Maar de Heer spreekt hier in beelden die ons iets laten verstaan van een diepe werkelijkheid, van geborgenheid, van thuiskomen bij God, van de vaste zekerheid dat wie bij Christus hoort niet verloren raakt. Want door zijn dood, zijn opstanding en hemelvaart heeft Christus de toegang geopend tot de gemeenschap met God. Hij gaat heen, niet om zich van de zijnen los te maken, maar juist om voor hen de weg te openen. En wie vanmorgen aan zijn tafel zat, mocht daarvan al iets ontvangen. Christus maakt zich niet los van de zijnen. Hij geeft gemeenschap met zichzelf. Hij voedt het geloof. Hij verzekert zijn gemeente: ik laat je niet los. Daarom zegt hij elders ook: ik zal u tot mij trekken. Ik zal u tot mij nemen. Dat is het hart van de belofte. Dat is het hart van de belofte. Bij Christus zijn. Geborgen in hem, vastgehouden door hem. Zelfs de dood kan die gemeenschap niet verbreken. Maar tegelijk wijst het Nieuwe Testament nog verder. De uiteindelijke toekomst van Gods kinderen is niet dat de schepping wordt losgelaten, maar juist dat Christus alles tot volheid brengt. Niet een eeuwig verdwijnen uit deze werkelijkheid, maar de vernieuwing van hemel en aarde. En daarom leeft de gemeente, en juist ook op deze zondag, tussen hemelvaart en Pinksteren, in die grote spanning. Christus is nu verborgen bij de Vader en zijn kerk leeft uit de belofte dat hij de zijnen niet loslaat. En vanmorgen werd aan de tafel beleden en ontvangen: hij laat niet los. Maar tegelijkertijd verwachten wij nog de dag waarop hij terug zal komen en alles openbaar nieuw zal maken. En zo is hemelvaart niet Jezus ver weg. Nee, de verhoogde Christus bewaart de zijnen bij zich en brengt tegelijk heel Gods schepping naar haar bestemming toe. En het is alles wat tot de geschapen werkelijkheid behoort. Christus gaat met die geschapen werkelijkheid om. Hij is ermee bezig. Nog even, Christus zelf hoort niet tot de geschapen werkelijkheid. Wij behoren bij alles wat bij de kosmos tot die geschapen werkelijkheid behoort. Christus gaat met die geschapen werkelijkheid om, maar hij valt daar niet mee samen. De kerk heeft dat dan ook door de eeuwen heen zo beleden. Hij is waarachtig geboren, niet gemaakt. En nu gaat hij op een bepaalde manier met de geschapen werkelijkheid om. En hij is naar de hemel opgevaren om alles van die geschapen werkelijkheid tot volheid te brengen, alle dingen te vervullen. Hij moet dat doen. Hij moet dat doen. En wij kunnen onszelf niet tot volheid brengen. Laat staan al het andere wat tot de schepping behoort. Als we om ons heen kijken, overkomt ons dat gevoel misschien wel allemaal, dat gevoel van verlegenheid. Voelen we ons wat onthand, want heel veel van de geschapen werkelijkheid krijgen wij niet meer in de greep. Kijk alleen maar naar de aarde zelf. De schepping, de geschapen werkelijkheid die ons was toevertrouwd, wordt op talloze manieren aangetast. Aarde warmt op, bossen die verdwijnen, steeds meer diersoorten sterven uit, zeeën die raken vervuild. En juist de technische mogelijkheden waarmee de mens dacht de wereld beheersbaar te maken, blijken vaak nieuwe
kwetsbaarheden te

scheppen. En tegelijk is ook daar dat oorlogsgeweld. Steden die worden verwoest. Volken die leven in angst. Mensen vluchten. Wapens worden steeds vernietigender. En wat gisteren nog ver weg leek, dat kan vandaag zomaar ineens de hele wereld meesleuren. Maar ook misschien wel dichterbij voelen wij die verwarring, die vertwijfeling. De onrust misschien wel in je eigen leven. De druk waaronder zoveel moeten leven. En de vermoeidheid. En de moeheid. En de hardheid tussen mensen. We proberen vast te houden wat ons ontglipt. En vaak gebeurt dat met een grote inspanning en krampachtigheid. En over leven wordt nauwelijks meer gesproken. En steeds vaker alleen nog over overleven. En zou misschien achter die diepe onrust niet ook nog iets anders kunnen schuilgaan? De gedachte, namelijk dat de mens zelf en zichzelf en de wereld tot volheid zou kunnen brengen. Dat wij uiteindelijk zelf de toekomst zouden kunnen maken. Er is een tijd geweest, nog niet eens zo lang geleden, waarin velen dat geloofden. De vooruitgang zou ons dragen. Techniek, wetenschap, ontwikkeling. De computer zou het oplossen. Kunstmatige intelligentie, robots. Steeds grotere menselijke mogelijkheden. De mens zou het redden. Maar je voelt wel aan dat dat optimisme, niet alleen in de kerk, in ons midden, maar dat optimisme heeft behoorlijk wat scheuren en breuklijnen gekregen. Want steeds duidelijker merken wij krijgen de schepping niet tot haar bestemming. Het geschapene kan zichzelf niet verlossen. Toen ik erover nadacht, kwam dat beeld bij me op, dat beeld van die... dat verhaal van die baron van Münchhausen, hè, die in de modder was weggezakt en dan zichzelf probeert te redden door zich aan zijn eigen haar omhoog te trekken. Het geweldige van hemelvaart, gemeente, is dat het een niet geïsoleerd gebeuren is, een op zichzelf staand gebeuren is. Jezus naar de hemel, punt uit. Nee, Jezus is naar de hemel gegaan met een heel specifiek doel. Een doel dat alleen maar bereikt kan worden via hemelvaart. Opgevaren boven alle hemelen om alle dingen, om heel die geschapen werkelijkheid tot volheid te brengen. Christus Jezus doet dat. Hij brengt alles tot volheid, alles wat zich afspeelt binnen deze kosmos. De werkelijkheid rust, als het er uiteindelijk erop aankomt, niet alleen in onze handen, zodat wij met onze handen bezig zijn om de uiteindelijke volmaaktheid tot stand te brengen. Misschien wel trillende handen of krampachtige handen of tot vuisten gebalde handen. Jezus Christus zal de volheid van de hele geschapen werkelijkheid tot stand brengen. En hij kan het doen. Juist omdat hij naar de hemel is gegaan, juist daarom is hij naar de hemel gegaan. Tot volheid brengen. Alle dingen vervullen. Het wil zeggen dat al het geschapene tot de echte, werkelijke bestemming, tot de echte, werkelijke betekenis wordt gebracht. Wat God bedoeld heeft, komt dan ook echt tot stand. En de zekerheid dat het ook echt gebeuren zal, ligt in de hemelvaart van Christus. De geschapen werkelijkheid om ons heen, waarvan we zelf ook deel uitmaken, zal niet worden afgeschaft. Sommigen denken dat, termen van vernietigen, van het zal niet meer meedoen, het zal allemaal wel kapot gaan. Wij denken meestal ook niet in termen van tot volheid brengen. Vandaar ook dat we soms ook in de gemeente wat negatief
kunnen denken. Want te midden van deze wereld, de geschapen werkelijkheid, het mag nu juist zijn, wij zijn mensen van de opstanding. Wedergeboren tot een levende hoop. Mag de gemeente staan en werken met het optimistische geloof. Van dit gaat naar de wezenlijke bestemming toe. En we hoeven niet te denken in termen van vernietiging en achteruitgang. En hoe je het ook maar noemen wilt. Maar in termen van vooruitgang. Van volheid, vervulling. Niet dat wij dat doen, maar Christus doet het. Toen ik daarover nadacht, dacht ik van ja, is het dan uiteindelijk toch maar, toch ook weer dat lied van stil maar, wacht maar, weet je, alles wordt nieuw. Zo'n soort berustende afwachting, hè? Tot Jezus alles tot volheid gebracht zal hebben. Betekent dat niet meer opkomen voor het klimaat en Gods schepping? Niet meer opkomen voor de mensenrechten? Niet meer bemoeien met? Geen zending, geen evangelisatie, geen acties tegen armoede? En noem het maar allemaal op. Kunnen we dat allemaal maar opzouten omdat we weten dat we het zelf toch niet kunnen? Jezus moet het toch doen? Nee, gemeente, gewoon doorgaan. Maar dan wel als mensen die eerst ontvangen hebben. Hè, zoals ook vanmorgen aan de tafel met lege handen aan zijn tafel zichtbaar wordt. Daar komen wij niet met prestaties, niet met onze krachten en onze geslaagde wereldverbetering. Daar ontvangen we Christus zelf, zijn vergeving en gemeenschap. Maar hij is het wel die ons erop uitstuurt. Handen uit de mouw. Alle als schepselen te midden van het geschapene leven en werken. Handen uit de mouw, attent zijn. Paulus, in ieder geval wat we hoorden, ook vanavond in de schriftlezing, hij noemt behoorlijk wat hele concrete dingen. En ik ga er nu even niet op die teksten die erop volgen, die zeggen hoe Jezus zijn gemeente daartoe heeft toegerust met gaven om heel bijzonder werk te doen. Maar nee, gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan, maar niet vanuit een soort doemachtig denken. Niet vanuit een wettisch handelen. Zo van, je moet en toe jongens, er nog een schepje bovenop. Want zo spreekt de tafel van onze Heer er ook niet over. Die tafel zegt niet allereerst, nu moet je het allemaal werkelijk eens eerst waarmaken voordat. Nee, van daaruit, of anders gezegd, niet erin opgaan, maar erop ingaan. Vanuit het evangelisch gegeven dat Jezus naar de hemel is gegaan om zelf al het geschapene tot volheid, vervulling te brengen. En dat, ja, dat kan dichtbij komen, want wij zeggen dat soms zelfs eventjes snel zo van, nou, dat klusje zal ik wel eens even klaren. Nou, wij zelf maken niks. Wij mogen meewerken. Belangrijk genoeg, daar niet van. Wij mogen meewerken, maar doorslaggevend is dat Jezus is opgevaren om de geschapen werkelijkheid tot volheid te brengen. De bestemming van heel het geschapene zal een feit worden. Nog een laatste accent, gemeente. De psalmist, die zegt in een van zijn liederen: zet mij aan uw rechterhand, totdat ik uw vijanden afgelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Totdat ik uw vijanden, zo spreekt de Heer, uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. En zo komt hemelvaart ook heel persoonlijk op ons af.
Niet alleen het kosmische gebeuren. Dat ook. Want u kwam vanmorgen met uw gebrokenheid, met misschien uw verzet, met uw verlangen om vernieuwd te worden aan de tafel des Heren. En niet alleen het kosmische, ook de vijanden in mijn leven. Ook de vijanden in mijn leven, die mogen het afleggen. Mijn klein geloof, mijn kwellende zorgengeest, mijn onverzettelijkheid, mijn onverzoenlijkheid. Hij wil ook in mij tot klaarheid brengen wat nog donker is. Wat nog hard is. Wat nog ongebroken voor hem ligt. De ergste vijanden kunnen vlees en bloed zijn. Ja, kan ik zelf zijn. Dat ik, dat zich steeds weert tegen de heerschappij van Christus. Hij die alles ook in mij tot volheid wil brengen. Maar ik laat het niet toe. Dat kan trouwens een avondmaalszondag als de onze eerlijk maken en houden. We kunnen aan zijn tafel zitten, zijn genade ontvangen en tegelijk stukken van ons leven vasthouden, alsof ze niet onder zijn heerschappij hoeven te komen. Maar de verhoogde Christus vraagt niet maar een stukje van ons. Hij vraagt onszelf, ons hart, ons leven, onze overgave. Met al deze dingen. En u, jij moet het maar voor jezelf invullen. En u weet dat misschien ook. Waar die vijand in je leven zit, wil Christus Jezus tot klaarheid brengen. En daarom is het goed om elkaar ook te bemoedigen met deze vraag. Is die geschiedenis al begonnen? In mijn leven. In uw leven. Dat de Vader door de Heilige Geest aan Jezus alle krachten en machten van mijn hart en mijn leven als een voetbank voor zijn voeten heeft gelegd. Is hij op dit moment bezig? Kan hij op dit moment in jou en mijn leven bezig zijn met ons, met u, met jou en mij, om alles tot volheid te brengen? Dat is de grote belofte. Dat is de grote belofte voor ons allemaal. Maar het gaat niet anders dan door overgave. Merkwaardig eigenlijk, hè? Merkwaardig. Paulus heeft het hier over een geweldig kosmisch gebeuren. En hij schrijft erover aan een gewone kerkelijke gemeente. Nou ja, zo merkwaardig is dat misschien ook weer niet, want het is juist binnen die gemeente dat je iets mag ervaren van dat verlossende, van dat rustgevende, van dat niet ieder op zichzelf, niet ieder op zijn eigen kleine geestelijke projectje, maar als gemeente rondom Christus, ontvangend uit genade, levend van één Heer en geroepen tot één hoop. Mogen dat juist ook in positieve zin denken. Het komt tot klaarheid. Jezus Christus zal het maken. Ook in onze gemeente. Ook persoonlijk in ons leven. En weet je, dat is dan het vertrouwen. Dan ben je mensen die vanuit vertrouwen leeft. Er is ontspannenheid die binnen de gemeente ook gevonden mag worden. Een, laat ik zeggen, heilige ontspannenheid zonder de urgentie van het heilige uit het oog te verliezen. En vanuit die ontspannenheid mogen en kunnen wij uitstralen, getuigen zijn naar anderen toe. Door de prediking komt Jezus in de geest naar ons neer. En door het geloof komen wij door die geest naar boven. Zoals hij aan zijn tafel zijn gemeente ook niet
laat weggaan, maar voedt en versterkt en aan zich bindt. Door het geloof komen we er ook bovenop. Mogen we zo gericht zijn op dat wat komen gaat. In Jezus' naam. Amen. Willen wij hiervan zingen? Ook misschien als een persoonlijk gebed met het gezang Liefde Gods die elk beminnen.

Laten we samen de Heere danken. Zo danken wij u voor deze dag, Heere, waarop u ook in deze gemeente de tafel van uw Zoon werd aangericht. Wij danken u voor het evangelie dat daarin zichtbaar werd. Christus voor ons, Christus met ons, Christus in het midden van zijn gemeente. En wij danken u dat de hemelvaart van uw Zoon geen afscheid zonder toekomst is geweest. Aan ons zicht onttrokken, maar niet afwezig. Verhoogd. Aan uw rechterhand levend, regerend. Om alle dingen te vervullen. En daarom danken wij u dat er een toekomst is. Uw toekomst. Niet op wat wij maken en beheersen en beloofden, maar op hem die zichzelf vernederde. Het kruis droeg, de dood inging en leeft tot in eeuwigheid. Heren, de aarde zucht. Volkeren staan tegenover elkaar. Mensen leven in angst. Macht verheft zich en liefde verkilt. Misschien ook in onszelf is er de onrust of de vermoeidheid. De gejaagdheid wellicht ook of de leegte. En steeds meer we merken, we krijgen deze wereld niet tot haar bestemming. Kunnen onszelf niet redden. En daarom leggen wij het neer in uw handen. Bij wie de macht veilig is. De levende Heer, onze hemelse hoge priester, de verhoogde koning. In hem is uw toekomst zeker. We danken u dat we dat mogen en kunnen belijden. Hij draagt wat wij niet dragen kunnen. En laat niet los wat zijn hand begon. Hij brengt zijn koninkrijk tot vervulling. En Heer, wij danken u dat hij de zijnen niet vergeet. In al die afscheidswoorden horen we zijn liefde, die wil voorzien. Zijn belofte dat niets ons zal kunnen scheiden van uw liefde in hem. En zo leven we, Heer, ook vanavond. Als uw gemeente tussen nu en het dan, tussen hemelvaart en Pinkster, tussen belofte en vervulling, tussen verlangen en verhoring. Tussen strijd en overwinning. En Heere, nog vallen tranen, nog zucht de schepping. Maar boven deze wereld uit klinkt het getuigenis van uw troon. Het Lam regeert. Leer ons daarom leven in heilig wachten. Niet in kramp, niet in hoogmoed, maar in vertrouwen, in verwachting, in overgave. En, Heere, voltooi uw werk ook in ons heel persoonlijk. Laat dat wat aan uw tafel ontvangen werd niet los blijven staan van ons dagelijks leven. Breng ook in ons, onder de heerschappij van Christus, wat nog weerstand biedt. Wat hard geworden is, wat onverzoend blijft. Wat niet leven wil uit uw genade, vervul, Heere, alle dingen in Christus. En daarom bidden wij met de kerk van alle tijden. Kom, met uw Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, want zonder uw Geest verstarren wij, drogen we uit. Verliezen we ons in angst en in hoogmoed. Maar leer ons, gemeente, heel persoonlijk, door uw Geest bidden. Volharden, getuigen en hopen. Bewaar uw kerk in deze wereld. Bewaar Israël naar uw trouw en verborgen raad. Breng mensen tot bekering. En laat het evangelie voortgaan tot aan de einden der aarde. En breek af wat zich tegen u verheft. Genees wat beschadigd is. En vervul wat leeg is en breng ons door uw Geest tot de bestemming waartoe wij geschapen zijn. Om u te loven, u te verheerlijken, u groot te maken. Totdat eens heel de schepping, vervuld van uw heerlijkheid, u zal loven.
Door Jezus Christus bidden wij, onze verhoogde Heer. Amen. Gemeente, wij zijn toegekomen aan onze slotzang. Ik wens u persoonlijk nog een fijne avond. Misschien mag ik dat straks herhalen bij de uitgang. Maar bovenal ook een gezegende week die voor ons ligt. Dat uw keuze om vanavond hier naar de kerk te gaan gezegend mogen zijn. Willen we dan met elkaar ons slotlied zingen. Halleluja, eeuwig dank en eer.

Met de liefde en de vrede van Christus in ons hart mogen wij van hier gaan in de verwachting. De komst van het Koninkrijk van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht vriendelijk over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u zijn vrede. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Van harte welkom, luisteraars, bij het programma Stromen van Zegen. Een programma met veel mooie koor- en samenzang op de zondagavond bij de streekomroep van Gorio Flakkee, Omroep Archipel. Ik nodig u weer van harte uit om te luisteren en mee te zingen in deze 2 uur durende uitzending. Mijn naam is André den Boer en ik mocht deze uitzending voor u samenstellen. Ik wens u veel luistergenoegen bij deze uitzending.

U luistert nog steeds naar de non-stop-uitzending van Stromend van Zegen bij Omroep Archipel. Elke zondagavond van 8 tot 10 uur en elke maandagavond van 6 tot 7 uur. Op maandagavond van 7 tot 9 uur kunt u luisteren naar ons verzoekprogramma.

Ja, luisteraars, en zo zijn we alweer bijna gekomen aan het eind van deze uitzending van Stromen van Zegen op de zondagavond. U hebt de afgelopen 2 uur kunnen luisteren naar de mooiste liederen en psalmen in het programma. En ik hoop dat u een fijne zondagavond heeft gehad bij deze uitzending van Stromen van Zegen. We gaan er nu tussenuit, maar morgenavond zijn we er weer. En dan kunt u vanaf 6 uur weer inschakelen op Omroep Archipel voor een nieuwe aflevering van Stromen van Zegen. U kunt dan eerst een uurtje luisteren naar een non-stop programma en dan van 7 tot 9 weer ons wekelijkse bezoekprogramma waarin u bepaalt wat er gedraaid wordt. En ik hoop dat u daar ook met meedoet. Fijn dat u heeft geluisterd nogmaals en voor nu nog een fijne zondagavond en voor straks welterusten. Dag.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sánchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu...

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Sport en Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt...

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.
2: Let's go, girls.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: dagen,
1: waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in